0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992 en we beginnen met januari. Servië en Kroatië sluiten een wapenstilstand en de Serviërs in Bosnië en Herzegovina roepen een eigen republiek uit. Van Joegoslavië worden een onafhankelijk Slovenië en een onafhankelijk Kroatië afgesplitst. Paul Simon is de eerste grote artiest die optreedt in Zuid-Afrika na de culturele boycott van het land. De pas 20-jarige Fries Falco Zandstra wordt de jongste Europese schaatskampioen aller tijden. Het is de eerste keer dat hij deelneemt aan een internationaal kampioenschap. Boris Yeltsin kondigt aan dat Rusland geen kernraketten meer op Amerikaanse steden zal richten. Maart. Microsoft brengt Windows 3.1 uit. In Amsterdam wordt voor het eerst een referendum gehouden. Bij een magere opkomst kiest de bevolking voor een autoluwe binnenstad. De politiek besluit tot een reductie van het autoverkeer in het centrum van 35% binnen 10 jaar. April. Bosnië en Herzegovina verklaart zich onafhankelijk. En Euro Disney opent zijn deuren. Nadat politieagenten vrijgesproken werden van mishandeling van Rodney King, breken in Los Angeles rellen uit.
2: Relive the magic here on Golden Oldies Radio.

just a perfect day. Drink sangria in the

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, januari. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppi en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm, met af en toe een orkaankracht, richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
2: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van 105 km per uur kan zorgen. De belangstelling voor deze 126 was bijzonder groot. En dat is niet onbegrijpelijk voor wie weet dat de prijs ervan beneden de 6.000 gulden zal liggen.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging Enosis, die streeft naar aansluiting van Cyprus bij Griekenland, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios, die op het nippertje weet ontkomen. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van het eiland ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Op 31 oktober eindigt de gijzeling, die begon op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden 5 gewapende gedetineerden de leden van het koor Ut Captivi Gaudiant als mede hun familieleden in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn binnengesmokkeld door broeder Matthäus onder zijn arbeid. Ut Captivi Gaudiant betekent opdat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martinair een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzettenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zag er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs van Leer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op nummer 1.
2: Timeless classics, here on

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe zegt dat de splintergroeperingen van buiten de gemeente de onofficiële demonstraties aanwakkerden. Hij stelt dat de eigen jeugd werd opgehitst tot grof geweld, waarbij onder meer cobra's naar agenten werden gegooid. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyad, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen met drones en raketten. Journalisten melden luide explosies boven de hoofdstad. De aanvallen vinden plaats te midden van escalerende gevechten tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsgroepen en door Iran gesteunde Houthis in Jemen. De Europese Commissie heeft besloten dat Polen geen 26 miljoen euro staatssteun mag verlenen aan vrachtwagenfabrikant Mantrucks voor de uitbreiding van een fabriek in Niepołomice. Polen kon niet aantonen dat de steun doorslaggevend was voor de investering, noch dat Mantrucks zonder steun elders had geïnvesteerd. En het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio rond Eindhoven. Minister Jamie Van Essen van Landbouw maakte dit bekend tijdens een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liempde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden en moet vergunningverlening vergemakkelijken, zodat economische projecten minder stikstofproblemen ondervinden. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. Bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei, een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Meinhof van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde-Verolmen voor de levering van de reactorvaten af. De orde gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl. Juni. Rellen in Soweto in Zuid-Afrika kondigen het begin van de afschaffing van de apartheid aan. Door het gastland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op het Europees kampioenschap voetbal. De exprestrein Amsterdam-Parijs ontspoort in de Belgische gemeente Neuville bij Zinnik. Er vielen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe zegt dat de splintergroeperingen van buiten de gemeente de onofficiële demonstraties aanwakkerden. Hij stelt dat de eigen jeugd werd opgehitst tot grof geweld, waarbij onder meer cobra's naar agenten werden gegooid. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen met drones en raketten. Journalisten melden luide explosies boven de hoofdstad. De aanvallen vinden plaats te midden van escalerende gevechten tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsgroepen en door Iran gesteunde Houthis in Jemen. De Europese Commissie heeft besloten dat Polen geen 26 miljoen euro staatssteun mag verlenen aan vrachtwagenfabrikant Mantrux voor de uitbreiding van een fabriek in Niplomic. Polen kon niet aantonen dat de steun doorslaggevend was voor de investering, noch dat Mantrux zonder steun elders had geïnvesteerd. En het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio rond Eindhoven. Minister Jamie van Essen van Landbouw maakte dit bekend tijdens een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liempde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden en moet vergunningverlening vergemakkelijken, zodat economische projecten minder stikstofproblemen ondervinden. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. Bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye wordt op de dag voor zijn verjaardag doodgeschoten door zijn eigen vader na een heftige ruzie. Sportverslaggever Theo Komen verongelukt met zijn auto op de terugweg van de wedstrijd FC Twente tegen MVV. Mei. In de nachtelijke uren worden Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en delen van Gelderland getroffen door een grote stroomstoring die 2,5 uur aanhoudt. Oorzaak van de storing is het ontploffen van een transformator in een koppelstation in Ens. Op diverse plaatsen worden winkels geplunderd. Juli. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. Van 28 juli tot 12 augustus vinden in Los Angeles de Olympische Zomerspelen van de 23e Olympiade plaats. En in 1984 kan ook de eerste Apple Macintosh computer gekocht worden. Oktober. De Cellules Communistes Combatantes, de CCC, plegen een aanslag bij een vestiging van het Amerikaanse bedrijf Lyton.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gisteravond demonstreerden tienduizenden mensen in het centrum van Barcelona tegen de wooncrisis. De autoriteiten schatten de opkomst op zo'n 20.000 deelnemers, terwijl organisatoren uitkwamen op 120.000. Het protest maakte deel uit van de landelijke golf, aangewakkerd door de ontruiming van een vrouw in Madrid. Premier Pedro Sánchez kondigde dezelfde maandag ook vervroegde verkiezingen aan. De Amerikaanse president Donald Trump maakte via een presidentieel decreet belastingvrije rode diesel beschikbaar voor iedereen in de VS. Die brandstof is normaal alleen bestemd voor landbouwmachines. Trump reageert op sterk stijgende brandstofprijzen door de Amerikaanse oorlog tegen Iran, enkele weken voor tussentijdse verkiezingen waarbij zijn Republikeinse partij slecht scoort. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe zegt dat de splintergroeperingen van buiten de gemeente de onofficiële demonstraties aanwakkerden. Hij stelt dat de eigen jeugd werd opgehitst tot grof geweld, waarbij onder meer cobra's naar agenten werden gegooid. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen met drones en raketten. Journalisten melden luide explosies boven de hoofdstad. De aanvallen vinden plaats te midden van escalerende gevechten tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsgroepen en door Iran gesteunde Houthis in Jemen. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje. Terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. En bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het aantal AI-beelden van seksueel kindermisbruik online neemt sterk toe. Daar waarschuwt de Internet Watch Foundation voor. In de eerste helft van dit jaar werden 6300 beelden gevonden, 40% meer dan heel 2025. Nederlandse deskundigen zagen vorig jaar al een verdubbeling en waarschuwen dat veel jongeren deze beelden voor de grap maken, maar het is wel strafbaar. Rechtbankdocumenten tonen aan dat Andrew en Tristan Tate kwetsbare vrouwen verleiden en naar Roemenië lokten, waar ze financieel afhankelijk werden gemaakt en gedwongen werden internetporno te maken. De broers gebruikten fysiek en seksueel geweld om controle te houden. In het Verenigd Koninkrijk lopen 59 aanklachten tegen hen, waaronder verkrachting en mensenhandel. Gisteravond demonstreerden tienduizenden mensen in het centrum van Barcelona tegen de wooncrisis. De autoriteiten schatten de opkomst op zo'n 20.000 deelnemers, terwijl organisatoren uitkwamen op 120.000. Het protest maakte deel uit van de landelijke golf, aangewakkerd door de ontruiming van een vrouw in Madrid. Premier Pedro Sanchez kondigde dezelfde maandag ook vervroegde verkiezingen aan. De Amerikaanse president Donald Trump maakte via een presidentieel decreet belastingvrije rode diesel beschikbaar voor iedereen in de VS. Die brandstof is normaal alleen bestemd voor landbouwmachines. Trump reageert op sterk stijgende brandstofprijzen door de Amerikaanse oorlog tegen Iran, enkele weken voor tussentijdse verkiezingen waarbij zijn Republikeinse partij slecht scoort. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994. Rusland en China komen overeen geen kernwapens meer op elkaar gericht te laten staan. De Nederlandse zakenman Johannes van Damme wordt in Singapore opgehangen wegens de smokkel van ruim 4 kilo heroïne. Bokser Rigidio Tuur verovert in Sportpaleis Ahoy de wereldtitel in het supervedergewicht van de World Boxing Organization. Dit gaat ten koste van Amerikaan Eugene Speed. De veerboot MS Estonia vergaat tussen Estland en Finland in de Oostzee. Er komen 852 bemanningsleden en passagiers om het leven. Irak stationeert troepen aan zijn grens met Kuwait. De VS stuurde als antwoord troepen naartoe. 2 weken later trekt Irak, zoals de VN-veiligheidsraad eist, zijn troepen nabij de grens met Kuwait weer terug. Jordanië en Israël tekenen vredesverdrag. Een referendum in Zweden wijst uit dat de Zweden zich willen aansluiten bij de EU. En een referendum in Noorwegen wijst uit dat de Nooren zich niet willen aansluiten bij de EU. En hoe zat het met de muziek in 1994? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Aerosmith met Get a Grip op nummer 3. Laura Pausini met Laura op nummer 2. En Music Box van Mariah Carey op nummer 1.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Op 8 november vindt in Amsterdam een nieuwe Rode Lijn protest plaats, georganiseerd door 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam NoVIP en Save the Children. De demonstratie, genaamd De Rode Lijn Voorbij, geen geld voor genocide, start op het Museumplein. In oktober vinden daarnaast ook acties plaats tegen Israëlische bezettingen en oorlogsmisdaden. Een grote meerderheid van de Nederlandse jongeren voelt zich onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van Kids Rights onder 1980 jongeren. Dat meldt het AD vandaag. Meer dan de helft van vrouwen en meisjes heeft seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Voorzitter Mark Dullaert zegt dat tolerantie en respect voor anderen flink afnemen en vooral meisjes hun leven moeten aanpassen aan een probleem dat niet van hen is. Het aantal AI-beelden van seksueel kindermisbruik online neemt sterk toe. Daar waarschuwt de Internet Watch Foundation voor. In de eerste helft van dit jaar werden 6300 beelden gevonden, 40% meer dan heel 2025. Nederlandse deskundigen zagen vorig jaar al een verdubbeling en waarschuwen dat veel jongeren deze beelden voor de grap maken, maar het is wel strafbaar. Rechtbankdocumenten tonen aan dat Andrew en Tristan Tate kwetsbare vrouwen verleiden naar Roemenië lokten, waar ze financieel afhankelijk werden gemaakt en gedwongen werden internetporno te maken. De broers gebruikten fysiek en seksueel geweld om controle te houden. In het Verenigd Koninkrijk lopen 59 aanklachten tegen hen, waaronder verkrachting en mensenhandel. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje. Terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. En bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies.

0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af uit bezwaar tegen de neutronengranaat, ook wel neutronenbom genaamd. 13 maart, begin van de gijzeling in het provinciehuis in Assen door 3 Zuid-Molukse jongeren. Planoloog Code Groot wordt doodgeschoten. Leden van de bijzondere bijstandseenheid bestormen het provinciehuis in Assen, waarmee aan de gijzeling een einde komt. Gedeputeerde J. Trip raakt gewond en zal enkele weken later aan die verwondingen overlijden. Mei. In attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend als eerste echte grote attractie en heeft dan het grootste spookslot van Europa. Juni. De eerste aflevering van de strip Garfield komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerry Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerry Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn 2 voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam paus Johannes Paulus II aan.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 37-jarige Amsterdammer blijft nog 90 dagen vastzitten voor de vermoedelijke moord op een gevangenismedewerker op de NDSM-kade in Amsterdam. Het slachtoffer zat met zijn gezin op een terras in Amsterdam-Noord toen hij werd neergeschoten. De dader had eerder vastgezeten in een gevangenis bij Zaandam, waar het slachtoffer werkte. Duikers vonden later het vuurwapen in het water. Oekraïne vuurde zeker 650 drones af op Moskou en omgeving, waarbij 2 doden en 9 gewonden vielen. In 16 gemeenten raakten 47 woningen beschadigd. Russische staatsmedia noemden het de grootste aanval in 2 jaar. Ook werd een kerncentrale in Zaporizhia getroffen met 1 dode en een brug over de Dnieper beschadigd met 5 gewonden. Op 8 november vindt in Amsterdam een nieuwe Rode Lijn-protest plaats, georganiseerd door 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam NoVib en Save the Children. De demonstratie, genaamd De Rode Lijn Voorbij, geen geld voor genocide, start op het Museumplein. In oktober vinden daarnaast ook acties plaats tegen Israëlische bezettingen en oorlogsmisdaden. Een grote meerderheid van de Nederlandse jongeren voelt zich onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van Kids Rights onder 1980 jongeren. Dat meldt het AD vandaag. Meer dan de helft van vrouwen en meisjes heeft seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Voorzitter Mark Dullaert zegt dat tolerantie en respect voor anderen flink afnemen en vooral meisjes hun leven moeten aanpassen aan een probleem dat niet van hen is. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, januari. Meer dan 200.000 West- en Oost-Duitsers vieren nieuwjaar bij de Brandenburger Poort, die in december was geopend. Het feest wordt echter verstoord door een stellage die instort, die het leven kost aan één persoon en waarbij nog 100 andere personen gewond raken. De toren van Pisa wordt om veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. Omwille van de grote luchtverontreiniging wordt in Milaan voor één dag alle autoverkeer in het stadcentrum verboden. Er raast een storm door West-Europa die windsnelheden bereikt van 156 km per uur. In Nederland vallen 19 doden en in België 11. Onder de doden zijn 3 brandweermannen die omkomen bij het blussen van een brand in een hotel in Noordwijk aan zee. En in Alaska begint het proces tegen Joseph Hazelwood, kapitein van de Exxon Valdez. Het schip dat de ergste olieramp in Amerika ooit veroorzaakte. En in Moskou opent het eerste Russische McDonald's-restaurant. Zuid-Afrikaanse activist en ANC-leider Nelson Mandela wordt vrijgelaten uit de Victor Verster-gevangenis bij Kaapstad. En Michail Gorbachev geeft de toestemming tot de hereniging van de twee Duitslanden. Super Mario Bros. 3 wordt uitgebracht voor Nintendo. Met 6 miljoen stuks is het best verkochte videospel ooit. Maart. In Lusaka wordt Nelson Mandela verkozen tot vicevoorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres. Het hoofdkwartier van het ANC zal van Lusaka naar Johannesburg worden overgebracht. En Joseph Hazelwood, de kapitein van de olietanker Exxon Valdez, wordt veroordeeld tot 1000 uur meehelpen bij de schoonmaak van de vervuilde stranden.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. August Hanning, het vroegere hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, is gearresteerd. Volgens bronnen van WDR, NDR en Süddeutsche Zeitung wordt hij onderzocht op het inzien van staatsgeheimen, landverraad en spionage. Hij zou informatie hebben gekocht van een voormalige medewerker van de BND. Von der Leyen waarschuwde dinsdag tijdens een debat met het Europees Parlement tegen grote bezuinigingen op de voorgestelde EU-meerjarenbegroting van bijna 2000 miljard euro voor 2028 tot 2034. Nederland en Duitsland willen honderden miljarden bezuinigen. De huidige meerjarenbegroting bedraagt ongeveer 1200 miljard euro. De commissie stelt ook hogere EU-inkomsten voor, zoals een tabaksbelasting. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, verdedigt het politieoptreden bij scholierenprotesten als proportioneel, ondanks kritiek van mensenrechtenorganisaties op het gebruik van wapenstokken en traangas. Bij de protesten raakten 215 leerlingen en 715 agenten gewond. Een tiener verloor maandag zijn hand door een vermoedelijke flitsgranaat. Dinsdag worden in Parijs 40.000 demonstranten verwacht. De separatistische Parti Québécois van leider Paul Saint-Pierre Plamondon won nipt de provinciale verkiezing in Quebec met 59 van de 127 zetels. Dit is een tegenvaller voor premier Carney, die eenheid wil in het handelsconflict met Amerika. Plamondon streeft naar een onafhankelijkheidsreferendum, maar heeft daarvoor steun van andere partijen nodig. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag domineert wolkenvelden het weerbeeld. In het zuiden, vooral zuidoosten, is veel zon te verwachten. Het wordt 20 tot 23 graden met amper wind en rustig weer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991, het jaar van de Golfoorlog. Hier zijn de feiten. 16 januari, operatie Desert Storm ter bevrijding van Koeweit van Irak begint. 16 januari, de luchtaanvallen op Irak beginnen. 17 januari, Irak vuurt 8 skutraketten af op Israël. 13 februari, 2 lasergeleide smartbombs vernietigen een ondergrondse bunker in Bagdad, waarbij honderden Irakezen omkomen. 16 februari, Amerikaanse en Britse vliegtuigen bombarderen de buitenwijken van Bagdad, waarbij 3 doden vallen. Irak aanvaardt een Russisch staakt het vuren. Amerika verwerpt het akkoord, maar garandeert Iraakse troepen vrije doorgang als ze Koeweit binnen 24 uur verlaten. 23 februari. Grondtroepen steken de grens van Saoedi-Arabië over naar Koeweit. Een Iraakse skutraket doodt 28 Amerikaanse soldaten in een barakken in Daraan. 26 februari. Saddam Hussein kondigt op de radio aan dat hij zijn troepen uit Koeweit terugtrekt. Alvorens te vertrekken steken ze de Koeweitse olievelden in brand. 27 februari. De bevrijding van Koeweit is een feit. Irak moet ontwapenen. Maart. Operatie Face Echo begint, waarbij 540.000 soldaten uit de Persische Golf vertrekken. Er was ook nog ander nieuws naast de Golfoorlog. 14 januari. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Culemborg vallen 2 doden. 3 maart. Een amateurvideo legt vast hoe politieagenten in Los Angeles de zwarte Rodney King mishandelen. Dit is het begin van grote rassenrellen in Amerika.

En toen ik daar zo stilletjes en alleen aan de stal zo stond, hoorde ik ineens, ah wel, wil je dat me doorremmen? En daar stond de Jean-Peter en de pastoor en meneer dokter. En de Jean-Peter die je zei, miljarden. Athee van mij, dat weet dat je weer terug ziet, stikt ze van hier ons kot in brand. En de dokter zei, en athee van mij het weet, gooit ze in klooster haar kap overdag. En de pastoor zei, mijn maat heeft het precies al geroken. En zij er komt zelf, zij is weer samen bij, hè. Paula en Rosa en Emily.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta de online veiligheidsregels heeft overtreden met Instagram Instants. Met die nieuwe functie kunnen gebruikers foto's delen die na één keer bekijken verdwijnen. Volgens Ofcom heeft Meta de risico's voor illegale inhoud en kinderen mogelijk onvoldoende beoordeeld voor de lancering. De voormalige topman van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden op verdenking van landverraad en spionage. Volgens Duitse media zou hij geheime informatie hebben gekocht van een voormalige medewerker van de dienst. Die informatie zou hij hebben gebruikt voor een veiligheidsanalyse voor een buitenlandse inlichtingendienst. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen waarschuwt EU-landen voor het doen van grote bezuinigingen op de voorgestelde meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens haar zou daardoor minder geld beschikbaar zijn voor belangrijke EU-prioriteiten. Nederland en Duitsland vinden de voorgestelde begroting van bijna 2000 miljard euro te hoog en willen honderden miljarden euro's minder uitgeven. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf 1 december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij ontwrichtende weersomstandigheden. De sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in een nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Tsjernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT II-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker van een antipestinstituut. De 28-jarige vrouw overleed aan een longontsteking met onbekende oorzaak. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. Ook de ongeveer 200 mensen met wie ze contact had, hebben geen symptomen. De Belgische wetenschapper Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn onderzoek naar neutrino's. Dat zijn extreem energierijke deeltjes uit het heelal. Halsen bouwde de Ice Cube detector, die diep onder het ijs op de Zuidpool staat. Hij krijgt de prijs alleen, wat uitzonderlijk is bij de Nobelprijs voor natuurkunde. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden.
1: De voormalige topman van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden op verdenking van landverraad en spionage. Volgens Duitse media zou hij geheime informatie hebben gekocht van een voormalige medewerker van de dienst. Die informatie zou hij hebben gebruikt voor een veiligheidsanalyse voor een buitenlandse inlichtingendienst. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: The stars of yesterday shine brighter on Golden Oldies Radio.
1: The Netherlands' greatest hits, Golden Oldies Radio.
2: It's 20 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, mei. TGV-treinstel 325 rijdt 515,3 km per uur en verbreekt daarmee het oude wereldrecord van het ICE. Microsoft brengt besturingssysteem Windows 3.0 uit. Krakersredding in Groningen. Zo'n 150 krakers verschansen zich in het Wolters Noordhof-complex. 400 man ME en politie slagen er pas de volgende dag in het complex te ontruimen. Boris Yeltsin wordt verkozen tot de nieuwe president van de Republiek Rusland. En Frankrijk, West-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg ondertekenen in Schengen een akkoord tot de afschaffing van grenscontroles voor personen en goederen. In Zuid-Afrika keurt het parlement een wet goed die rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft. Iran, 35.000 mensen laten het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit.

0: met een kracht van 7,7. De aardbeving treft onder meer de gebieden Gilan en Zanjan. Een 500.000 mensen raken dakloos en er vallen meer dan 100.000 gewonden. De bekende wachtpost aan de Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, wordt gesloopt. Het wachthuisje wordt in een museum geplaatst. Juli. Saddam Hussein, de Iraakse president, verklaart aan de Egyptische president Mubarak dat hij niet van plan is Koeweit binnen te vallen. De laatste exemplaren van het lelijke eendje, het 2PK-model, lopen het Portugese Mangualde van de band. De productie van het populaire model van de Franse autofabrikant Citroën heeft 41 jaar geduurd. 2 augustus, Golfoorlog, invasie van Iraakse troepen in Koeweit. 6 augustus, de Verenigde Naties kondigt sancties tegen Irak af. 7 augustus, de Verenigde Staten besluiten troepen naar het golfgebied te sturen. 8 augustus, Groot-Brittannië en een aantal andere landen, waaronder Arabische, spreken steun uit voor de beslissing van de VS. Een ultimatum van de VN-veiligheidsraad geeft Irak tot uiterlijk 15 januari 1991 de tijd zich uit Koeweit terug te trekken. 28 augustus, president Saddam Hussein roept Koeweit uit tot 19e provincie van Irak.
1: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. Het gaat onder meer om een tijdelijke stop op huurverhogingen en een verbod op uithuiszettingen. De maatregelen kunnen nu door een commissie van demissionaire parlementariërs worden goedgekeurd en tijdelijk worden ingevoerd. Schoonmakers gaan deze week opnieuw staken bij onder meer de NS, Schiphol en hogescholen en universiteiten. De acties duren van vrijdag tot en met woensdag. De FNV wil dat werkgevers opnieuw onderhandelen over de CAO, omdat ruim 80% van de FNV-leden de afspraken heeft afgewezen. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker van een antipestinstituut. De 28-jarige vrouw overleed aan een longontsteking met onbekende oorzaak. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. Ook de ongeveer 200 mensen met wie ze contact had, hebben geen symptomen. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Royals. Who's gonna love me when you're gone? Ja, wie gaat van mij houden als je weg bent? Oh, wat een dramatiek toch. Plaatjes bij toeval gekozen, want ik ga vandaag afscheid van u nemen. Ja, het is niet anders. Maar ja, eerst gaan we eerst 2 uur gewoon dit programma doen. Er zijn wat wijzigingen in het programma. Ik heb wat dingetjes veranderd. En dan hoor ik u denken, ja, wat dan? Dat ga ik u niet vertellen. U gaat ervoor zitten en luisteren en kijken of u het kent of niet. Wees welkom.

Sam Lambert. What do you want from me? Wat wil je nou van mij? Laat het maar even weten. Oeh, ja, dat is een goeie. Ga even naar de site, hè. Ik kan wel adressen gaan noemen, maar dat vergeet iedereen weer. Dus dan schiet je helemaal niks meer op. Gewoon naar de site klikken, de klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik. En dan komt het nog voor elkaar. Klinkt zo lekker, hè. Oeh. Rolls Royce. And best love.

En ze waren wild. Ze waren zo wild dat ze het geld snel er doorheen jaagden eigenlijk. En toen was het op. Nog een proberen terug te komen op financieel, maar dat ging financieel dus niet. Hè? Nee, je moet niet alles in één keer opmaken. Nee, je moet verstandig zijn. Je kan wel zelfstandig zijn natuurlijk, maar je moet wel wat opzij leggen voor later, toch? We kennen het in de uitvoering van Elvis Presley. Dat is natuurlijk de cover, maar dit is origineel. Terry Stafford en Suspicion.

was ook origineel in het naakt behangen, geloof ik, of zoiets. Hoe zat het ook alweer? Tweedledee, Little Jimmy Osmond en Georgie Gibbs. Origineel is van Georgie Gibbs. Zover je van origineel kan spreken, natuurlijk.

0: Pom pidom pom pom. Tweet. Tweet. Dam dam. Hey Nico, vind je hem leuk of niet?
1: Ja.
0: Ja, hè? Dacht ik al. Speciaal voor Nico. Uit de Zaanstad.

Armin van Buuren featuring Christian Burns and The Light Between Us. Wat is het licht tussen ons, tussen jou en mij? Vertel dat eens. Ik heb hem hier aanstaan, hoor. Niet één, niet twee, maar drie lichtjes aanstaan. Anders zie ik niks in de studio.

Twee keer Sandy, één keer met een Griekse ei en één keer met E en met een IJ. Ja, wat een informatie, maar toch wel even leuk om te horen. De twee Sandy's dus in dit geval. Supremes.

hit, na hit, na hit, na hit. En toen was er een keer weer voorbij. Smokey. En de Mexican Girl. Zingt u nog even mee? Dat kan hoor. Nog een paar seconden. Heerlijk gitaarspel zit er gewoon in, hoort u dat? Dank u. Dank u. Blom de Bees, je kent het ongetwijfeld wel. Say a Little Prayer. In deze uitvoering bedoel ik dan, hè? We gaan terug naar 1989.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. Waarschijnlijk moeten de 72 opvarenden worden geëvacueerd. Het schip is ongeveer 100 jaar oud en veel passagiers zijn op leeftijd. 1 passagier zit in een rolstoel. Er zijn meerdere reddingsboten ingezet en een helikopter. 24 mensen krijgen een dwangsom opgelegd vanwege hun betrokkenheid bij de rellen in Opheusden en Kesteren. Als ze opnieuw betrokken raken bij ongeregeldheden moeten ze €5.000 betalen. Dat bedrag kan oplopen tot €15.000. Donderdagavond staat opnieuw een demonstratie gepland tegen de komst van asielzoekers naar de gemeente Neder-Betuwe. Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. Het gaat onder meer om een tijdelijke stop op huurverhogingen en een verbod op uithuiszettingen. De maatregelen kunnen nu door een commissie van demissionaire parlementariërs worden goedgekeurd en tijdelijk worden ingevoerd. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker van een antipestinstituut. De 28-jarige vrouw overleed aan een longontsteking met onbekende oorzaak. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. Ook de ongeveer 200 mensen met wie ze contact had, hebben geen symptomen. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Peter and Gordon, 1966, The Knight in Rusty Armor. Lekker, hè? Ja, lekker toch? Even terug naar je jeugd. Deze kwam uit 1966, maar deze die je nu hoort, ken je ongetwijfeld ook wel. Twee jaartjes later, 1968, The Love Affair and the Everlasting Love.

gisteren weer mijn buurmeisje. Isrie. Heb ik de vorige keer toch verteld of heeft u dat niet gehoord? Oh. Kan ik weinig aan doen natuurlijk. Two Brothers on the Fourth Floor. Dream. Waar droom jij van? Ja, misschien was je wel verliefd op haar. En misschien nog steeds, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, girls wanna have fun. Maar kent u deze nog van Cyndi Lauper? Want die is volgens mij helemaal in de vergetelheid geraakt. Met geen hit, maar prachtig. I drove all night.

Van mijn duur verdiende centjes toen in, nou wat was het, 75 jaar. Had ik het plaatje gekocht. Naar huis zat er een tik in. Ik terug naar de platenzaak. Stad van Gelderse. Er zit een tik in die plaat. Ja, dat moet je maar houden. Kan je tegenwoordig niet meer maken, want tegenwoordig ruilen we gewoon om, hè. Oh, het was van mijn duur voorziende centjes. Maar gelukkig is er tegenwoordig de digitale techniek, hè. Er zitten er geen tikjes in. Dus, people's choice, do it any way you want. Ik vond het zo'n heerlijke, stampende, funky plaat. Ik hou wel van die funky muziek, dus als ik even de kans krijg om het te draaien, draai ik uiteraard. Aha, hoor ik u denken. Waar ken ik ze van? Nou, van Crywolf. Ik ken ze ook van andere dingen. Als ik aha zeg. Terug naar 1987 bedoel ik.

Ja, ik ben er wel hoor. Als je denkt, hé, hey, waar is die nou? Moest even wat notteren. Oftewel opschrijven. Notteren heet dat, ja. Noteren. Hoor ik denk, ja, daar heb je toch een computer voor. Ja, natuurlijk, maar als je iets opschrijft, onthoud je het langer en beter. Maar even over nadenken dus. Even kijken hoor, want wat had ik nou klaargezet? Ik moet even kijken, wat was dat ook? De tune van Veronica en Tros en dergelijke. Oh ja. Het zou wel iets van een radioprogramma zijn geweest natuurlijk. En de zeezender, het komt er weer aan. En dan hoor ik je denken, alweer? Ja, dat was vroeger een andere benaming, maar daar ga ik u niet mee lastigvallen. U ontdekt het vanzelf.

0: stop me if you heard it all before. Nou. Ik ben sinds begin dit jaar, ja. Begin dit jaar ben ik weer het pensioen gegaan. Heerlijk, heerlijk, heerlijk moet ik zeggen. Ik doe af en toe wat kleine opdrachtjes tussendoor. Bijvoorbeeld iets op de radio presenteren en zo. En sporten en heel veel leuke dingen ben ik aan het doen. He, als ze zeggen wel eens, als je pensioen moet je ervan genieten. Nou, ik geniet er echt van. Letterlijk en figuurlijk. Maar, en dan kom ik mensen tegen van mijn categorie leeftijd, 60-plussers. De zeurders, de azijnzeikers, de jankers. Die hebben ongelooflijk veel vrije tijd. En lopen nog te klagen over allerlei dingen waar ze niet aan toe komen. En dan denk ik bij mezelf, je bent gezond. Je kan normaal rondkomen, neem ik aan. En maar janken en maar janken. Vooral in appgroepen kom je dat veel tegen. Oh. Tjonge. Daarom voor hun deze.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Dat is toch makkelijk bezig zo, hè? Hela, hela, hela, hela. Ben je de Franse taal niet machtig, dan is het makkelijk mee te gaan. Maakt niet uit waar ze over zingen, als het maar lekker klinkt, zeg ik altijd. Dus. Ze doet er wel lang over, met dat hela, hela, hela. 1988 dus. Ik kan me er helemaal niets van herinneren, van dat nummer dan. Ja, toen ik het naar de hand hoorde wel. Frans Gaal.
1: Ja, ja.
0: Mooie intro, moet je luisteren. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
2: 3.
0: Mooi, hè? Hm. Magistraal. Bee Gees. And spirits haven't flown.

Kent u de video nog? Ja? Mooi. Moet u vertellen wat erin zit? Weet u zelf wel. Heeft met baseball te maken en zo, maar ja. Gaat er iets naar? Zoek het maar op het internet. Ga niet alles uitleggen. Het is geen hit geworden, maar het is zo'n lekker nummer om te horen. 1982, dat wil ik nog even bij je vermelden natuurlijk. Tony Bessel. En Miggy. Ja. En muzikaal gezien hebben ze het volgens mij niet lang volgehouden. John Armour Training.

Samba de Janeiro, oftewel Rio de Janeiro. Zal het dat zijn? Geïnspireerd door, laat ik het dan zo zeggen eigenlijk. Een zomerhit. Maar wat is een zomerhit nou eigenlijk? Hè? Ja, daar hoor ik ook allerlei discussies over. Dus, ja, samba, samba, samba. Dag, de samba, samba. Samba, de samba. Zit er alweer op, ja. Ah, denk ik. Bij mezelf. U bent ook van mij af. Of niet? En de volgende keer meer, als u luistert. Ik heb het altijd wel apart nummer gevonden, maar het begint hangerig. Maar toch wel mooi om te horen als je er even de tijd voor neemt. Moet je sowieso doen wel met muziek. Lindisfarne en Run For Home, daar ga ik onder andere mee besluiten. En wij ontmoeten elkaar de volgende keer weer. En tot die tijd pak ik mijn bizar.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. In Jemen zijn in 24 uur tijd meer dan 270 mensen omgekomen door zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen. Volgens bronnen sneuvelden 115 militairen aan regeringszijde en 160 Houthi-strijders. Saoedi-Arabië steunt de regering met luchtaanvallen. De Houthis reageren met drones en raketten. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden in het terreuronderzoek rond de luchtmachtbasis in Fairford. Het gaat om een 22-jarige Brit die wordt verdacht van het voorbereiden van terreurdaden. Eerder werden 6 mensen aangehouden bij verdachte busjes bij de basis. Zij zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. Waarschijnlijk moeten de 72 opvarenden worden geëvacueerd. Het schip is ongeveer 100 jaar oud en veel passagiers zijn op leeftijd. 1 passagier zit in een rolstoel. Er zijn meerdere reddingsboten ingezet en een helikopter. Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. Het gaat onder meer om een tijdelijke stop op huurverhogingen en een verbod op uithuiszettingen. De maatregelen kunnen nu door een commissie van demissionaire parlementariërs worden goedgekeurd en tijdelijk worden ingevoerd. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio. Goed nieuws.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack op nummer 1.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt. Voor besluiten over onder meer sancties en energiebelasting zou voortaan een gekwalificeerde meerderheid voldoende zijn. Ook het starten en afsluiten van toetredingsonderhandelingen zouden dan op die manier moeten gaan gebeuren. Alle lidstaten moeten wel nog instemmen met de wijziging. Duizenden mensen, onder wie veel scholieren en studenten, lopen mee in een onderwijsmars in Parijs. Ze protesteren tegen problemen in het onderwijs, zoals te grote klassen en een tekort aan personeel. De politie verwacht in Parijs 20.000 tot 40.000 deelnemers. Volgens de autoriteiten zijn elders in Frankrijk ook nog tienduizenden mensen op de been. In Jemen zijn in 24 uur tijd meer dan 270 mensen omgekomen door zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen. Volgens bronnen sneuvelden 115 militairen aan regeringszijde en 160 Houthi-strijders. Saoedi-Arabië steunt de regering met luchtaanvallen. De Houthis reageren met drones en raketten. Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. Waarschijnlijk moeten de 72 opvarenden worden geëvacueerd. Het schip is ongeveer 100 jaar oud en veel passagiers zijn op leeftijd. 1 passagier zit in een rolstoel. Er zijn meerdere reddingsboten ingezet en een helikopter. En dan nog het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met vooral in het noorden kans op wat lichte regen. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen. Vannacht blijft het wisselend bewolkt met lokaal wat lichte regen. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 14 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui. Bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
1: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
2: Nee.
1: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
2: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt, om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
0: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snippersnap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.

ticket, please. Love, everybody.

Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De groep noemt het een tijdelijke maatregel. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn Kidal binnengetrokken. Het FLA veroverde de plaats een half jaar geleden, waarbij de minister van Defensie werd gedood. De gemeente Het Hogeland heeft het COA een waarschuwingsbrief gestuurd met het verzoek de noodopvanglocatie in Uithuizen te sluiten. De locatie biedt plek aan 250 asielzoekers en zou per 1 september dichtgaan, maar het COA kan de bewoners nergens anders onderbrengen door een landelijk tekort aan opvangplekken. De gemeente start nu een handhavingsprocedure en geeft het COA 3 maanden hersteltijd. De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt. Voor besluiten over onder meer sancties en energiebelasting zou voortaan een gekwalificeerde meerderheid voldoende zijn. Ook het starten en afsluiten van toetredingsonderhandelingen zou zo moeten kunnen. Alle lidstaten moeten wel instemmen met de wijziging. Uit de tweejaarlijkse LHBTIQA Plus monitor van Movisie, Pantaya en Ipsos INO blijkt dat 84% van de volwassen Nederlanders positief denkt over homoseksualiteit, maar dat dit percentage licht verschuift naar neutraal. Het welzijn van transgender, non-binaire en intersexe personen is zorgelijk, met meer depressie, suïcidale gedachten en discriminatie vergeleken met homoseksuele personen. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, mei. TGV-treinstel 325 rijdt 515,3 km

In Zuid-Afrika keurt het parlement een wet goed die rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft. Iran. 35.000 mensen laten het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit met een kracht van 7,7. De aardbeving treft onder meer de gebieden Gilan en Zanjan. 500.000 mensen raken dakloos en er vallen meer dan 100.000 gewonden. De bekende wachtpost aan de Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, wordt gesloopt. Het wachthuisje wordt in een museum geplaatst. Juli. Saddam Hussein, de Iraakse president, verklaart aan de Egyptische president Mubarak dat hij niet van plan is Koeweit binnen te vallen. De laatste exemplaren van het lelijke eendje, het 2PK-model, lopen het Portugese Mangualde van de band. De productie van het populaire model van de Franse autofabrikant Citroën heeft 41 jaar geduurd. 2 augustus, Golfoorlog, invasie van Iraakse troepen in Koeweit. 6 augustus, de Verenigde Naties kondigt sancties tegen Irak af. 7 augustus, de Verenigde Staten besluiten troepen naar het Golfgebied te sturen. 8 augustus, Groot-Brittannië en een aantal andere landen, waaronder Arabische, spreken steun uit voor de beslissing van de VS. Een ultimatum van de VN-veiligheidsraad geeft Irak tot uiterlijk 15 januari 1991 de tijd zich uit Koeweit terug te trekken. 28 augustus. President Saddam Hussein roept Koeweit uit tot 19e provincie van Irak.

Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Doelman Lionel Mpassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden, terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. Mpassi, die in Franse jeugdelftallen speelde, ronde zijn overstap naar Congo nooit volledig af. Congo verloor in de 16e finales van Engeland. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd op woensdag 7 oktober. 3 jaar na de Hamas-aanslagen waarbij 1200 mensen omkwamen en 251 Israëliërs werden gegijzeld. Iran, Hamas en jihadistische groeperingen zien deze datum als mijlpaal. Reizen naar Jordanië, Qatar en Egypte worden afgeraden. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De groep noemt het een tijdelijke maatregel. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn Kidal binnengetrokken. Het FLA veroverde de plaats een half jaar geleden, waarbij de minister van Defensie werd gedood. De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt. Voor besluiten over onder meer sancties en energiebelasting zou voortaan een gekwalificeerde meerderheid voldoende zijn. Ook het starten en afsluiten van toetredingsonderhandelingen zou zo moeten kunnen. Alle lidstaten moeten wel instemmen met de wijziging. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit
2: 1975. In maart wordt een gijzelingspoging op koningin Juliana verijdeld. En minister Jan Pronk wordt na een autobotsing nabij Nunspeet aangehouden in verband met het rijden onder invloed. Tietjin wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met Dingedong. Tot op heden is het daarna nooit meer een Nederlandse winnaar geweest. En in Amsterdam komt het tot massale vechtpartijen bij de ontruiming van de Nieuwmarkt. Buurtbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld tegen de aanleg van een metrolijn. April. In Rotterdam wordt Bastiaan Hartman tijdens zijn werk als taxichauffeur vermoord. Het leidt tot veel commotie in de taxiwereld. Start van de burgeroorlog in Libanon die tot 1990 heeft geduurd. En het hotelschip Prinses Irene brandt af in Keulen. Het schip met patiënten van de Zonnebloem aan boord vergaat en 22 mensen komen om. Ook in april de allerlaatste aflevering van de populaire televisieserie Swiebertje wordt uitgezonden. Prinses Christina verlooft zich met Jorge Guillermo.
3: Daar, in de stukzaal van het paleis, kwamen ze oog in oog te staan met de twee verstekelingen. De nu 28-jarige prinses Christina en een jonge man die, zoals even later zou blijken, sedert kort de verloofde is van de prinses.
4: Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer George Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden.
2: En hoe zat het met de muziek in 1975? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nana's Book of Songs van Nana Mouskouri. Nummer 2 Het gebeurde in het Westen van Ennio Morricone. En nummer 1 Vroeger of Later van Robert Long.
5: Golden Oldies Radio! Yo Oldies, zender waar je ook bent, wat je ook doet, de klok rond. Golden Oldies Radio. Jouw oldies zender waar je ook bent, wat je ook doet, de klok rond.

Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. Bij de protesten raakten 215 betogers gewond. De Amerikaanse president Donald Trump weet de onrust aan massale immigratie en de islam als onderliggende oorzaken van de problemen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zijn steun uitgesproken voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nation League-wedstrijd tegen Guatemala. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol werd niet toegepast. Doelman Lionel Mpassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden, terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. Mpassi, die in Franse jeugdelftallen speelde, ronde zijn overstap naar Congo nooit volledig af. Congo verloor in de 16e finales van Engeland. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De groep noemt het een tijdelijke maatregel. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn Kidal binnengetrokken. Het FLA veroverde de plaats een half jaar geleden, waarbij de minister van Defensie werd gedood. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grungeband Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de grote prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.
2: Golden Oldies Radio.
3: Jouw oldies zender.
2: Waar je ook bent.
4: Wat je het ook doet.
2: De klok rond.
5: Golden Oldies Radio.
4: Jouw oldies zender. Waar je ook bent. Wat je ook doet.

Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Teksten welke gegenereerd zijn door ChatGPT krijgen de komende weken een onzichtbaar watermerk in de Europese Unie. OpenAI voert deze maatregel in om te voldoen aan de Europese AI-verordening. Die vereist dat de AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar zijn. Een detector controleert het statistische signaal in woordkeuzes. Concurrent Anthropic kondigde dit al aan in augustus voor chatbot Claude. De coalitie is verdeeld over de financiering van de nieuwe vermogenswinstbelasting in box 3 die vanaf 2028 ingaat. D66, CDA en ChristenUnie steunen het aanpakken van papieren schenkingen als dekking, maar de VVD weigert dit. Daarnaast verzet een kamermeerderheid zich tegen de geplande inkomstenbelastingverhoging van 8 miljard euro. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. Bij de protesten raakten 215 betogers gewond. De Amerikaanse president Donald Trump weet de onrust aan massale immigratie en de islam als onderliggende oorzaken van de problemen. Doelman Lionel Mepassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. Mepassi, die in Franse jeugdelftallen speelde, ronde zijn overstap naar Congo nooit volledig af. Congo verloor in de 16e finales van Engeland. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 16:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen onder wie de instructeur worden gedood en 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat hebben tijdens een cybertop in Den Haag bekendgemaakt dat ruim 8500 besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken via internet toegankelijk zijn, verspreid over 35 landen. In Nederland gaat het om ruim 140 systemen. Bij sommige systemen was volledige controle mogelijk, inclusief knoppen voor start, stop en reset. Teksten welke gegenereerd zijn door ChatGPT krijgen de komende weken een onzichtbaar watermerk in de Europese Unie. OpenAI voert deze maatregel in om te voldoen aan de Europese AI-verordening. Die vereist dat de AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar zijn. Een detector controleert het statistische signaal in woordkeuzes. Concurrent Anthropic kondigde dit al aan in augustus voor chatbot Claude. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. Bij de protesten raakten 215 betogers gewond. De Amerikaanse president Donald Trump weet de onrust aan massale immigratie en de islam als onderliggende oorzaken van de problemen. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein willen ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Bellegem, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and The Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van The Dire Straits op nummer 1.

Ike. Ike Skele van der Linge. Maar allemaal zijn de taart als Brutoeg of als Loekerke. Zertoude maskers. Allemaal worden ze stoffel zot van mij, allemaal. Alleen de vrouw van de Jean-Pieter, die stak haar kot in brand omdat ik maar lang zou willen komen. En de madame van de dokter, dat was een afscheur. Als die begon te braden in de maat van de pastoor,

En toen ik daar zo stilletjes en alleen aan de stal zo stond, hoorde ik ineens, ah wel, wie dan me door in me. En daar stond de Jean-Pieter en de pastoor en meneer dokter. En de Jean-Pieter die zei, miljarden, had hij van mij dat weet dat je weer terug ziet, stikt ze van hier om kot in brand. En de dokter zei, en had hij van mij het weet, gooit zijn klooster haar kap overdag. En de pastoor zei, mijn maat heeft het precies al geroken. En zie, er komt zelf, zie eens wie hij samen bij heeft. Paula en Rosa en Emily.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Op dinsdagavond schoot de Zweedse politie een gewapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man, die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Geen enkel lid van de koninklijke familie was aanwezig tijdens het incident. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat hebben tijdens een cybertop in Den Haag bekendgemaakt dat ruim 8500 besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken via internet toegankelijk zijn, verspreid over 35 landen. In Nederland gaat het om ruim 140 systemen. Bij sommige systemen was volledige controle mogelijk, inclusief knoppen voor start, stop en reset. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Uit de jaren 60, de Walker Brothers om mee te beginnen. Je hoorde The Seventh Dawn.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 6 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, de week van de toegankelijkheid. De maand oktober in de natuur en Maassluisse zeesleepboot Hudson in de Tweede Wereldoorlog. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Harry Styles van eerder dit jaar. Coming Up Roses was dat. En daarvoor Kirsty MacColl en Golden Heart. Ons eerste onderwerp vanavond. Tot en met 11 oktober is het de week van de toegankelijkheid. En wat daarin zoal speelt, hoort Herman de Bruin van Goele van den Bergen.
1: Ja, de week van de toegankelijkheid. U vraagt aandacht voor de toegankelijke zorg. Wat betekent dat precies? Dat is dus niet voor drempels en allerlei beperkingen die op straat zijn, hè?
2: Nee, in de eerste plaats kijken we naar de toegankelijkheid, de fysieke toegankelijkheid van de zorginstellingen. Ja. Bijvoorbeeld, kan iemand in een rolstoel naar de tandarts? Of is er misschien een te hoge drempel waar je niet aan hebt gedacht? Mm-hmm. Het gaat ook over digitale zorgtoepassingen. Kan iedereen wel op je website en de informatie vinden die ze nodig hebben? Ja. Organiseren van zorg voor iedereen.
1: Ja, is dat nog een probleem? Want we zijn al jaren bezig met toegankelijkheid te vergroten. Nou, ik zit zelf in Delft met allemaal hekjes en dingetjes die niet handig zijn voor mensen in een rolstoel. Maar ik dacht dat de zorg toch aardig op pad was om dat goed te doen.
2: Er worden mooie stappen gemaakt. Maar waar wij met de Week van Toegankelijkheid graag naartoe willen, is dat we mensen inspireren om zelf nog meer aan de slag te gaan. Met misschien kleine stappen die al veel oplossen. Denk even na over wat iemand nodig zou kunnen hebben om de zorg te krijgen die ze nodig hebben.
1: Ja, en daar hebt u allerlei hulpmiddelen bij. Bijvoorbeeld de film Stand Up.
2: Ja, fijn dat je over de film praat. We zijn heel enthousiast over deze film. Mm-hmm. Stand Up van Marie Sanders. Ga zeker kijken als je kunt. Het is een persoon die een ongeluk krijgt en dus op later leeftijd een beperking krijgt. En ermee worstelt om dat te aanvaarden. Maar uiteindelijk met andere mensen met beperking gaat praten en samenleven. En daar komen mooie dingen uit. Ga zeker kijken.
1: Ja, en dat past allemaal in de Week van de Toegankelijkheid. Wanneer is die precies, die Week van de Toegankelijkheid?
2: Van 5 tot en met 11 oktober, okay. De hele week, worden in het hele land meer dan 200 activiteiten georganiseerd. Mm-hmm.
1: En ook in de regio van Rotterdam en zo?
2: Ja, ik ging het even opzoeken voor jullie. Maar je kunt ook zelf kijken op de site weekvandetoegankelijkheid.nl. Mm-hmm. Dat is een heel makkelijke site. Ook die is toegankelijk. Kun je zelf filteren op stad, op regio, op je postcode. Okay, dus... om te kijken wat er in je eigen buurt is.
1: Ja, maar het gaat erom dat mensen zich meer bewust zijn van dat de toegankelijkheid soms nog in een land als Nederland moeilijk ligt.
2: Ja, het gaat soms om dingen waar je misschien dingen die je misschien niet opmerkt. Bijvoorbeeld in Rotterdam kun je een soort spel spelen met stoepranden. Okay. Heb je er al eens stilgestaan op welke manier een stoeprand misschien belemmerend is voor iemand? Wat leuk is aan de Week van Toegankelijkheid. Het is voor ons onze favoriete week. Omdat je op een speelse, positieve, creatieve manier omgaat met de toegankelijkheid van de samenleving. Om met dingen die misschien voor jou voor de hand liggend zijn, maar niet voor een ander. Ja. Dagelijkse dingen.
1: Ja, ik hoor wel dat mensen in de rolstoel ook wel een stad ingaan om te kijken waar er nog problemen zijn. Dat is dan niet meer de zorg, maar gewoon de dagelijkse gang van zaken.
2: Ja, de openbare ruimte. Er zijn veel mensen met een beperking in ons land. Iets waar we misschien ook niet genoeg bij stilstaan. Het gaat over meer dan 2 miljoen mensen met een beperking. Oh. En die hebben gewoon toegankelijk nodig. Op vlak van, dat gaat dan over fysieke, sociale, ook digitale toegankelijkheid. Ons land is niet... Ja, je denkt misschien wel, maar is niet zo goed ingericht op hen. En daar... brechten we het hele jaar voor. Maar tijdens de Week van Toegankelijkheid is dat op een leuke, positieve manier.
1: Het gaat om aandacht voor alle zaken die mis zouden kunnen gaan bij mensen die met een rolstoel of op andere manier gehandicapt zijn. Want u bent persvoorlichter van Iederin. Is dat de organisatie die deze week organiseert?
2: Ja, dat doen we elk jaar. Daar zijn we heel trots op. Iederin is de landelijke koepelorganisatie voor mensen met beperking of chronische ziekte en ook hun naasten. Ja. Wij hebben meer dan 200 leden. Dat zijn allemaal organisaties die zelf ook de belangen behartigen van mensen met beperking.
1: Ja, en elke stad kan dat op zijn eigen manier doen, denk ik.
2: De steden hebben vrij veel ruimte om dat op hun eigen manier te doen. Ja. Wat wij vooral willen doen met onze landelijke actie is mensen samenbrengen. En zorgen dat gemeentes kijken naar hun inwoners en wat ze nodig hebben.
1: Ja. Het was duidelijk dat u zei, nou, er zijn allerlei activiteiten. Daar is een website van dat mensen even kunnen zoeken op hun eigen regio.
2: Ja, weekvandetoegankelijkheid.nl.
1: De Week van de Toegankelijkheid werd toegelicht door Goele van den Bergen, persvoorlichter van Iedereen. Ik dank u wel voor het gesprek en ik wens u heel veel succes in die week.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

We maakten het in 1987, Stevie Wonder en You Will Know. En daarvoor Zaz, samen met Icar in Animo Fragile. Zometeen de maand oktober in de natuur. Dat na Ringo Starr en Only You.

0: Hij is inmiddels 86 en hij treedt nog steeds op Ringo Starr, hoorde je. En Only You uit 1974. Ons volgende onderwerp. Harm Blom, boswachter bij Staatsbosbeheer, belicht de ontwikkelingen in de natuur in de maand oktober.
1: Hij is boswachter van natuurgebied de Biesbos en er zijn nog veel meer natuurgebieden, toch? Harm, welkom overigens.
2: Ja, hoi.
1: Veelkleurige natuur, herfst. Alle bladeren vallen van de bomen, maar voor die tijd krijgen ze wat andere kleuren.
2: Ja, zeker. De maanden september, oktober, de herfst aan zich is verre van saai en verre van eentonig. Ja, gewoon alles is in beweging. De planten, de struiken, de bomen zijn volop bezig om de vruchten af te krijgen. Om de voeding weer terug in de knollen en de wortels te krijgen in de stam. Mm-hmm. En de bladeren gaan verkleuren en vallen dan af. Ja, de een vindt het een beetje een droevige periode richting de donkere maanden. Ja. Maar ja, eerlijk gezegd, ik niet. Ik vind het een van de meest rijke maanden van de natuur. Alles kleurt en geurt. Overal zie je en hoor je trekvogels vliegen. Het is echt een hele mooie periode.
1: Ja, maar die trekvogels gaan nog steeds naar het zuiden, hè?
2: Ja, klopt. De vogeltrek, hè, dat begint al in juli, augustus. Maar ja, de piek zit wel echt in september, oktober, november. Ja. Miljoenen vogels uit Rusland en Scandinavië. Ja, echt Oost-Europa komen via West-Europa richting het zuiden.
1: Oh.
2: Ja, en Nederland, ja, wordt aan alle kanten bezocht door heel veel soorten. En dat is echt gewoon heel erg leuk als je daar wat meer van af weet.
1: Ja.
2: De maand oktober is echt heel erg geschikt.
1: Ja, ja, dat valt me op. Ze komen vanuit Rusland hierin, maar dan maken ze toch een hele grote bocht naar Afrika bijvoorbeeld. Kunnen ze niet rechtstreeks?
2: Ja, dat doen ze ook wel. Maar dan moeten we echt nog een keer een uurtje verder praten. Er zijn inderdaad vogels die meer de Aziatische route aanhouden. Sommigen pakken wat meer Oost-Europa. Maar je hebt echt heel veel vogels die pakken echt de koers van West-Europa. Denk aan bijvoorbeeld heel veel steltlopers. Dat zijn vogels met lange poten en lange snavel die veel graag in het Waddenzeegebied huizen.
1: Okay. Ja, ja.
2: Die pakken echt de kustroute. Maar bijvoorbeeld lijsters, zanglijsters, merels, ja, die komen echt met 100.000 uit Noord-Scandinavië in de nacht onze kant op.
1: Ja, ja.
2: Ja, de vogeltrek is echt magnifiek.
1: Ja, en als je vogelaar bent, dan ben je daar zeker mee bezig, denk ik. Maar iedereen kan het bekijken, want je ziet die ganzen vluchten overvliegen met zo'n V-vorm.
2: Ja, zeker. Ja. Dan moet je er s'avonds in de tuin staan of iets bewuster luisteren als je op de fiets zit. Hmm. Al dat tikken, dat vogelgeluid in de lucht, dat is niet toevallig een passant of een roodborst. Nee, dat zijn volle bak trekvogels onderweg naar het zuiden.
1: Ja, die komen van het noorden af en we blijven ook vogels hier hangen, denk ik, wel, die uit het noorden komen, toch?
2: Een heel groot deel van de broedende vogels in Europa, dat gaat naar Zuid-Europa, Afrika. Maar we krijgen natuurlijk ook heel veel vogels uit Scandinavië en Rusland, wat in Duitsland, Polen en Nederland blijven hangen.
1: Ja.
2: En sommigen schieten weer door naar Engeland en Wales en Frankrijk. Ja, zo biedt eigenlijk heel Europa een plek voor allerlei overwinterende vogels. Een heel mooi voorbeeld zijn toch wel de spreeuw en de roodborstjes. Die broeden ook hier bij ons in het land. Maar onze roodborstjes, ja, die gaan toch echt naar Zuid-Europa.
1: Ja.
2: En wij krijgen juist nu heel veel roodborsten uit Rusland en Scandinavië hier op bezoek, die hier de winter gaan doorbrengen. En die beginnen dan weer opnieuw met zingen om hun plekje te bewaken.
1: Dus ook nog goed luisteren als je in het bos loopt of in de natuur bent.
2: Ja, zeker. Dus de herfst is echt,

0: door redelijk goed de winter nog de zomer zijn doorgekomen.
1: Dus kijken naar de bomen en de struiken om te zien hoe die kleuren allemaal zijn. Want het zijn prachtige kleuren natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja, dat is gewoon in feite een kleurende natuur in het najaar.
1: Ja. En hebben die vogels dan voldoende te eten? Ja, je noemde de Waddenzee al als groot voedselgebied, hè?
0: Ja, de stelplopers die gaan bijvoorbeeld echt naar Zeeland, de Biesbos, de Waddenzee. Heel veel merelachtige, lijsterachtige bedoel ik. Dus merels, zanglijsters, kramsvogels, kopelieken. Die komen echt in honderdduizenden, soms wel meer dan een miljoen onze kant op. Ja, die doen zich volle bak te goed aan wormen, maar vooral aan bessen. Meidoorn, lijsterbes, bezin het maar. Maar ook kievieten. Die zoeken overal die moerasgebieden en die weilanden op. Toch aan heel veel eenden, krakeenden, wintertalingen, pelstaarten. Ja, dan zie je echt in de groene polders van Zuid-Holland, in het rivierengebied, Rotterdam, Rijnmond. Ja, daar zie je opeens een keur, echt een hele grote scala aan allerlei vogelsoorten. En vaak zijn het ook heel veel. En het bijzondere is, die vliegen ook overdag, maar ook heel veel vliegen 's nachts.
1: Oké. Okay.
0: Ja, je hoort het al, ik vind het najaar verre van saai. Ik kijk er eigenlijk altijd naar uit.
1: Ja.
0: En er zijn ook altijd verrassingen. Er zit altijd wel een vogelsoort tussen dat je denkt, hé, hoe kan dat nou, wat gaaf.
1: Ja.
0: Maar ook wel bijvoorbeeld de toverhazelaar in Arboretum Trompenburg in Rotterdam. Als je daar doorheen loopt in het najaar. Ja, prachtige herfstkleuren. Dat is echt genieten.
1: Mooi genieten van de herfst. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. En ook als het een beetje minder weer wordt, dan is het goed om naar buiten te gaan. Dat blijft zo, hè?
0: Zeker. Lekker naar buiten.
1: Harmblom, boswachter natuurgebied De Biesbos. Maar ook met Rotterdam bezig geweest, hoorde ik tenminste.
0: Zeker.
1: Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes en ook heel veel plezier tijdens het wandelen in de bossen.
2: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Amerikaanse singer-songwriter Jewel, and You Were Meant For Me. En daarvoor de nieuwe van Raccoon, Dicht bij het vuur heet hij. Zometeen, de Maassluisse zeesleepboot Hudson in de Tweede Wereldoorlog. Naar Ricky Nelson en Life.

0: terecht een levensliedje, Life van Ricky Nelson. Ons volgende onderwerp. Toen de zeesleepboot Hudson op 16 oktober 1945 de haven van Maassluis binnenvoer, keerde niet alleen een schip terug naar huis, maar ook een bemanning die 66 maanden in oorlog op zee had doorgebracht. Gert-Jan van der Velde vertelt erover bij Herman de Bruin.
1: Gert-Jan, welkom. Je bent betrokken bij die Hudson?
2: Nee, niet als vrijwilliger. Maar nee? Ik ben natuurlijk zelf amateur-historicus. En met name de interesse in de Tweede Wereldoorlog van Maassluis. Ja. Dus, en daar hebben ze een hele grote rol gespeeld. Dus deze zeesleper. Dus vandaar dat ik er een artikel over geschreven heb.
1: Ja, een heel verhaal van de zeesleper Hudson. Want die is voor de oorlog al buitengaats geweest, zeg maar.
2: Correct.
1: Toen de Duitsers kwamen, dachten ze, we kunnen terug, maar dat heeft niet zoveel zin, want er wordt hier geconfiskeerd.
2: Correct.
1: Dus op dat moment is die over zee blijven varen eigenlijk. Als zijnde de Vliegende Hollander bijna. Mag ik die vergelijking maken?
2: Niet helemaal. Ze hebben besloten op een gegeven moment om te zeggen van, joh, we gaan naar veilige gebieden. En in eerste instantie zijn ze naar Dakar gegaan. Maar dat stond onder toezicht van de Vichy-regering. De Frans-Duits vriendschappelijke regering die er toen was. En die hebben hem in beslag genomen. Daar is hij ontsnapt. Toen is hij op een gegeven moment naar Sierra Leone gegaan. Daar zat gewoon de geallieerden. En later in de oorlog is hij voornamelijk in het Middellandse zeegebied rondom Algiers is hij geweest. Ja. En daar heeft hij dan ook eigenlijk zijn, zeker in 1943, behoorlijke heldendaden gedaan.
1: Ja, die wil je er even uitlichten?
2: Ja, nou ja, in die zomer van 1943 lag hij in de haven van de Noord-Afrikaanse stad Algiers. Maar die stad was ook na de overwinning van de geallieerden in Noord-Afrika en het verdrijven van Rommel, hebben ze die stad, was echt een centrum van aanvoer van materialen. En daar lagen schepen, munitieschepen, olieschepen, bemanningsschepen, noem maar op. En daar was ook een schip. En dat was de Fort Confidential. En die, de Confidence. En die was aangevallen door een Duits vliegtuig. Maar dat was een munitieschip. Dus die had tonnen munitie aan boord. En die begon te branden over de volle lengte.
1: Nou, dat is niet best voor een munitieschip.
2: Nee, want dan had dat schip daar geklapt. Dan hadden de schepen die ernaast lagen, de mensen in de haven, die waren echt slachtoffers. Dat had honderden slachtoffers gemaakt.
1: Ja.
2: En toen is de kapitein Ben Weltevreden, die heeft besloten samen met zijn officieren om te zeggen, we gaan dat munitieschip naar buiten slepen. Dat heeft nog wat voeten in de aarde gehad. En daar hebben nog wat andere partijen
1: kabels gebroken, zag ik staan.
2: Kabels gebroken, want die branden gewoon.
1: De brand ging gewoon door natuurlijk.
2: Ja, het was gewoon touw, hè? Dus dat brandde door.
1: Ja.
2: En die kabels. Maar op een gegeven moment hebben ze hem naar buiten gekregen met veel pijn en moeite. En ze waren nog geen 20 minuten terug. En toen klapte die hele boot uit elkaar.
1: Zonder dat het schade in de haven bracht.
2: En zonder dat het schade in de haven heeft gegeven, ja. Dus dat was echt daar zijn ze ook flink voor onderscheiden. De matrozen die dat brandende schip op zijn gegaan. De kapitein, die hebben de hoogste onderscheidingen gekregen die je maar kon krijgen voor burgers in dit soort acties.
1: Ja, en de Hudson heeft het overleefd, want die is er nog.
2: De Hudson heeft het overleefd. Die heeft later ook in Normandië met D-Day hij nog geholpen. Heeft hij die Phoenix Cassons, die betonnen onderdelen waarmee ze de Mulberry havens maakten bij Arromanche, onder andere.
1: Ja, ze heeft een namaakhaven om bijna gewoon
2: te zorgen dat de andere
1: materieel
2: havens
1: aan land kon komen.
2: Correct. Ja. En later heeft hij dat ook nog gedaan met Pluto, de pipeline under the ocean, zodat ze ook dat brandstof die kant nog op konden krijgen. Dus de Hudson heeft wat dat betreft echt wel geholpen. En toen de capitulatie kwam, toen hebben ze zeker nog een half jaar hebben ze op zee gezeten om nog reddingswerkzaamheden, bergingswerkzaamheden te doen. En pas in oktober kwamen ze terug naar Maassluis.
1: 1945.
2: Oktober 1945 kwamen ze terug in Maassluis. En toen waren ze ruim 5 jaar, dus dat ook 66 maanden, waren ze weg geweest.
1: Ja, ja. Bewogen geschiedenis van de Hudson en nog steeds te bezoeken.
2: Nog steeds te bezoeken in de binnenhaven van Maassluis.
1: Ja?
2: Ja.
1: Dat staat op de website wanneer je er kan?
2: Ja, op de website van de stichting museumschiphudson.nl. Daar staat, kan je gewoon kijken wanneer die te bezoeken is. En zeker als je er aan boord stapt, dan stap je ook gewoon 80 jaar terug in de tijd.
1: Ja, ja.
2: Dat is ook wel echt wel heel bijzonder. Ja.
1: Bewogen geschiedenis, zei ik al. Is dat niet een onderwerp voor een boek? Ik zag een heel verhaal staan van je over die Hudson en over de Tweede Wereldoorlog en wat er allemaal gebeurd is. Je vertelde 1-2 dingen, maar er is veel meer gebeurd.
2: Ja, op mijn website staan op het moment geloof ik 82 artikelen.
1: Oké.
2: En dat is heel uiteenlopend van het verzet, van de mobilisatie tot het verzet, van Joodsmasluis tot nou ja, Maritiemasluis. Dus ik hoop ooit een keer een heel diep boek uit te kunnen geven, Tweede Wereldoorlog in Masluis.
1: Ja.
2: En daar zal het zeker in meekomen.
1: Ja, en als je die artikelen nu al wil lezen, jouw website zeg je?
2: Ja, dat is wo2masluis.nl.
1: De zeesleeboot Hudson werd verteld door Gert-Jan van der Velde. En mogelijk komt er een boek aan. Laten we het hopen.
2: Als ik tijd over heb.
1: Nou, vandaag of morgen komt dat er gewoon.
2: Ja hoor, ik hoop het wel.
1: Ja. We wachten het rustig af, maar voorlopig kunt u ook even op de website kijken om te zien wanneer de Hudson beschikbaar is om die te bekijken. Dat kan vaak op zaterdag, begrijp ik.
2: Correct.
1: Ja. Duidelijk. Dankjewel voor het gesprek, Gert-Jan van der Velde. En laten we dat boek niet vergeten. Het komt er echt aan.
2: Graag gedaan. Dankjewel.

0: Een fijn koppel zo achter elkaar. Katie Lang was dat, een Trail of Broken Hearts. En daarvoor Joe Cocker en So It Goes. En dat was de late avond van dinsdag 6 oktober. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. Mark Knopfler en de Dire Straits blijven nog even bij je. Fijne nacht.
1: There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met ref-

23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand. Als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albada-Jelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albada-Jelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen, voornamelijk Britten, komen om het leven.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer? Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor het eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tsjernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ypres. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Benelux-landen sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet te ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer? Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.